0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer. In het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: TV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Voorzitter Wim Scheene en bestuurslid Remco Lips van de Udense voetbalclub UD19 Swiss Sens leggen hun functies per direct neer. De belangrijkste reden voor hun vertrek is het gebrek aan rust en stabiliteit binnen de club. Scheen was 5 jaar voorzitter en vindt dat er te weinig sprake is van teamwerk. Remco Lips zegt dat ondanks alle inspanningen en het aantreden van nieuwe bestuursleden er geen sprake is van structurele rust binnen de club. Penningmeester Mark van der Meulenhof is nu tijdelijk de voorzitter. De Tour de France zit er al op voor wielrenner Arvin de Klein uit Vorstenbos. De renner van de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling hield het donderdag in het begin van de 6e etappe voor gezien. De 32-jarige de Klein deed voor het eerst mee aan de Tour en hoorde pas laat dat hij mee mocht doen. Hij had het afgelopen dagen al zwaar in de Tour en had veel moeite om het tempo te volgen. In een interview voorafgaand aan de 6e etappe hield hij ook al een flinke slag om de arm toen hem werd gevraagd of hij de finish op de Tourmalet zou gaan halen. De Klein loste al op de eerste klim van de dag en hield het kort daarna voor gezien. Zeker 2 auto's en een bestelbus zijn donderdagmorgen op elkaar gebotst op de A50 bij Herpen. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk. Politie, brandweer en ambulance werden rond 9:15 opgeroepen. De linkerrijstrook was tijdelijk afgesloten en dat zorgde voor een flinke file. De auto's zijn weggesleept en na een uur werd de weg weer vrijgegeven. Het weer, vrijdag veel zon en droog. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt al langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude ben je 5 minuten extra kwijt. En er is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Prins Alexander levert dat 5 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
4: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
5: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
4: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
6: Er zijn vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn en om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm en daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
4: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de Keteltunnel 5 minuten vertraging. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Terbrechtseplein 5 minuten extra. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Voorzitter Wim Schenen en bestuurslid Remco Lips van de Udense voetbalclub UD19 Swiss Sense leggen hun functies per direct neer. De belangrijkste reden voor hun vertrek is het gebrek aan rust en stabiliteit binnen de club. Schenen was 5 jaar voorzitter en vindt dat er te weinig sprake is van teamwerk. Remco Lips zegt dat ondanks alle inspanningen en het aantreden van nieuwe bestuursleden er geen sprake is van structurele rust binnen de club. Penningmeester Mark van der Meulenhof is nu tijdelijk de voorzitter. De Tour de France zit er al op voor wielrenner Arvin de Klein uit Forstenbos. De renner van de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling hield het donderdag in het begin van de 6e etappe voor gezien. De 32-jarige de Klein deed voor het eerst mee aan de Tour en hoorde pas laat dat hij mee mocht doen. Hij had het afgelopen dagen al zwaar in de Tour en had veel moeite om het tempo te volgen. In een interview voorafgaand aan de 6e etappe hield hij ook al een flinke slag om de arm toen hem werd gevraagd of hij de finish op de Tourmalet zou gaan halen. De Klein loste al op de eerste klim van de dag en hield het kort daarna voor gezien. Zeker 2 auto's en een bestelbus zijn donderdagmorgen op elkaar gebotst op de A50 bij Herpen. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk. Politie, brandweer en ambulance werden rond 8:45 opgeroepen. De linkerrijstrook was tijdelijk afgesloten en dat zorgde voor een flinke file. De auto's zijn weggesleept en na een uur werd de weg weer vrijgegeven. Het weer, vrijdag veel zon en droog. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Noord-

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
4: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
3: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode. 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
5: Ja, veel of verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
6: Echt jammer, man.
7: En nu?
8: Nu gaan we redden.
7: Nee, joh.
8: Echt? We zijn hier gewoon voor de gezelligheid.
3: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat opgegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan zoals altijd op vrijdagochtend heel weinig files. Alleen bij Rotterdam loopt het eventjes vast. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je 5 minuten vertraging. En de A20 richting Hoek van Holland voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein ook 5 minuten vertraging. Dat komt door de langdurige werkzaamheden op de A20. Die is afgesloten tussen het Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Voorzitter Wim Scheen en bestuurslid Remco Lips van de Udense voetbalclub UD19 Swiss Sens leggen hun functies per direct neer. De belangrijkste reden voor hun vertrek is het gebrek aan rust en stabiliteit binnen de club. Scheen was 5 jaar voorzitter en vindt dat er te weinig sprake is van teamwerk. Remco Lips zegt dat ondanks alle inspanningen en het aantreden van nieuwe bestuursleden er geen sprake is van structurele rust binnen de club. Penningmeester Mark van der Meulenhof is nu tijdelijk de voorzitter. De Tour de France zit er al op voor wielrenner Arvin de Klein uit Forstenbos. De renner van de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling hield het donderdag in het begin van de 6e etappe voor gezien. De 32-jarige de Klein deed voor het eerst mee aan de Tour en hoorde pas laat dat hij mee mocht doen. Hij had het afgelopen dagen al zwaar in de Tour en had veel moeite om het tempo te volgen. In een interview voorafgaand aan de 6e etappe hield hij ook al een flinke slag om de arm toen hem werd gevraagd of hij de finish op de Tourmalet zou gaan halen. De Klein lost al op de eerste klim van de dag en hield het kort daarna voor gezien. Zeker 2 auto's en een bestelbus zijn donderdagmorgen op elkaar gebotst op de A50 bij Herpen. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk. Politie, brandweer en ambulance werden rond 9:15 opgeroepen. De linkerrijstrook was tijdelijk afgesloten en dat zorgde voor een flinke file. De auto's zijn weggesleept en na een uur werd de weg weer vrijgegeven. Het weer, vrijdag veel zon en droog. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend staan er maar weinig files. Op de A2 Eindhoven-Maastricht heb je tussen Knoppert Leendeheide en Maarhezen 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
7: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
6: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatten. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
8: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British French too history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
6: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Eerst tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging. En verderop bij Rotterdam zelf voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. De A76 vanuit Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens ook 5 minuten langere reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Voorzitter Wim Scheene en bestuurslid Remco Lips van de Udense voetbalclub UD19 Swiss Sens leggen hun functies per direct neer. De belangrijkste reden voor hun vertrek is het gebrek aan rust en stabiliteit binnen de club. Scheene was 5 jaar voorzitter en vindt dat er te weinig sprake is van teamwerk. Remco Lips zegt dat ondanks alle inspanningen en het aantreden van nieuwe bestuursleden er geen sprake is van structurele rust binnen de club. Penningmeester Mark van der Meulenhof is nu tijdelijk de voorzitter. De Tour de France zit er al op voor wielrenner Arvin de Klein uit Vorstenbos. De renner van de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling hield het donderdag in het begin van de 6e etappe voor gezien. De 32-jarige de Klein deed voor het eerst mee aan de Tour en hoorde pas laat dat hij mee mocht doen. Hij had het afgelopen dagen al zwaar in de Tour en had veel moeite om het tempo te volgen. In een interview voorafgaand aan de 6e etappe hield hij ook al een flinke slag om de arm toen hem werd gevraagd of hij de finish op de Tourmalet zou gaan halen. De Klein lost al op de eerste klim van de dag en hield het kort daarna voor gezien. Zeker 2 auto's en een bestelbus zijn donderdagmorgen op elkaar gebotst op de A50 bij Herpen. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk. Politie, brandweer en ambulance werden rond 20:15 opgeroepen. De linkerrijstrook was tijdelijk afgesloten en dat zorgde voor een flinke file. De auto's zijn weggesleept en na een uur werd de weg weer vrijgegeven. Het weer, vrijdag veel zon en droog. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment nog weinig files. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de Duitse grens bij 7 à 5 minuten extra nodig. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten extra op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noord-Oost.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Zoeterwoude nu 10 minuten vertraging. Een kwartier lang onderweg ben je op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd. Dan een ongeluk op de N35 Almelo-Zwolle. De weg is in beide richtingen dicht tussen Haarle en Mariënheem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundige.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundige.nl voor de openstaande vacatures.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Het busvervoer in Oost-Brabant blijft vanaf eind dit jaar in handen van Arriva. De provincie Noord-Brabant heeft een nieuwe concessie aan de vervoerder gegund. De provincie en Arriva werken momenteel aan een vernieuwd busnetwerk met snellere en directere verbindingen. De definitieve dienstregeling wordt in september vastgesteld. De eerste voorbereidingen daarvoor worden al getroffen. Om nieuwe routes mogelijk te maken worden bushaltes op verschillende locaties verplaatst of nieuw aangelegd. In het water bij het Bomenpark in Hees is blauwalg aangetroffen. Dat kan gevaarlijk zijn voor honden die er zwemmen. Blauwalgen scheiden giftige stoffen af die kunnen zorgen voor gezondheidsklachten bij mensen en dieren. Het advies is daarom om honden voorlopig niet te laten zwemmen in het water in Hees. Van deze bacteriën kan een hond ziek worden. Het is de grote wens van de partij Lokaal Maashorst. In iedere kern een servicebalie waar inwoners een paspoort of rijbewijs kunnen aanvragen. Door die wens zette de gemeenteraad donderdag een streep. Burgemeester Hans van der Pas ontraadde de motie die door Lokaal Maashorst werd ingediend. Er is niet specifiek behoefte aan zo'n balie, zei hij. Volgens de burgemeester hoeven veel mensen ook maar 1 keer in de 10 jaar naar het gemeentehuis. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een nieuw rijbewijs. De meerderheid van de raad was het daarna met hem eens. Het weer vandaag veel zon en droog. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Hoor jezelf.
0: MFM.
1: MFM.
6: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
7: Nou?
6: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
7: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
6: Nou?
7: Zie je

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 11 uur.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

for yourself. MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Het busvervoer in Oost-Brabant blijft vanaf eind dit jaar in handen van Arriva. De provincie Noord-Brabant heeft een nieuwe concessie aan de vervoerder gegund. De provincie en Arriva werken momenteel aan een vernieuwd busnetwerk met snellere en directere verbindingen. De definitieve dienstregeling wordt in september vastgesteld. De eerste voorbereidingen daarvoor worden al getroffen. Om nieuwe routes mogelijk te maken worden bushaltes op verschillende locaties verplaatst of nieuw aangelegd. In het water bij het Bomenpark in Hees is blauwalg aangetroffen. Dat kan gevaarlijk zijn voor honden die er zwemmen. Blauwalgen scheiden giftige stoffen af die kunnen zorgen voor gezondheidsklachten bij mensen en dieren. Het advies is daarom om honden voorlopig niet te laten zwemmen in het water in Hees. Van deze bacteriën kan een hond ziek worden. Het is de grote wens van de partij Lokaal Maashorst. In iedere kern een servicebalie waar inwoners een paspoort of rijbewijs kunnen aanvragen. Door die wens zette de gemeenteraad donderdag een streep. Burgemeester Hans van der Pas ontraadde de motie die door Lokaal Maashorst werd ingediend. Er is niet specifiek behoefte aan zo'n balie, zei hij. Volgens de burgemeester hoeven veel mensen ook maar 1 keer in de 10 jaar naar het gemeentehuis. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een nieuw rijbewijs. De meerderheid van de raad was het daarna met hem eens. Het weer vandaag veel zon en droog. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker, er staat 125 kilometer file. Met name aan de Duitse grens moet je nu geduld hebben. Zoals op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Voor de grens bij Nieuweschans een 30 minuten vertraging. En op de A50 vanuit Os naar Eindhoven heb je tussen Veghel Noord en Eerde 10 minuten extra nodig. De N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noord-Oost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck.

0: muziek en jouw nieuws. Het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is vrij druk onderweg. Er staat al meer dan 180 kilometer file in het land. Wat opvalt zijn de grenscontroles. Allereerst de A12 vanuit Arnhem, daar is de vertraging 20 minuten. De A76 vanuit Geleen ook 20 minuten. Maar de A7 vanuit Groningen, daar doe je er een half uur langer over vanaf Oudeschans. Komt ook deels door wegwerkzaamheden daar. Dan staat er een pechgeval op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij afrit De Meern, 8 kilometer en 10 minuten vertraging. Die file begint bij Woerden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.

0: elektrodeskundige.nl. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu. Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Het busvervoer in Oost-Brabant blijft vanaf eind dit jaar in handen van Arriva. De provincie Noord-Brabant heeft een nieuwe concessie aan de vervoerder gegund. De provincie en Arriva werken momenteel aan een vernieuwd busnetwerk met snellere en directere verbindingen. De definitieve dienstregeling wordt in september vastgesteld. De eerste voorbereidingen daarvoor worden al getroffen. Om nieuwe routes mogelijk te maken worden bushaltes op verschillende locaties verplaatst of nieuw aangelegd. In het water bij het Bomenpark in Hees is blauwalgen aangetroffen. Dat kan gevaarlijk zijn voor honden die er zwemmen. Blauwalgen scheiden giftige stoffen af die kunnen zorgen voor gezondheidsklachten bij mensen en dieren. Het advies is daarom om honden voorlopig niet te laten zwemmen in het water in Hees. Van deze bacteriën kan een hond ziek worden. Het is de grote wens van de partij Lokaal Maashorst. In iedere kern een servicebalie waar inwoners een paspoort of rijbewijs kunnen aanvragen. Door die wens zette de gemeenteraad donderdag een streep. Burgemeester Hans van der Pas ontraadde de motie die door Lokaal Maashorst werd ingediend. Er is niet specifiek behoefte aan zo'n balie, zei hij. Volgens de burgemeester hoeven veel mensen ook maar 1 keer in de 10 jaar naar het gemeentehuis. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een nieuw rijbewijs. De meerderheid van de raad was het daarna met hem eens. Het weer vandaag veel zon en droog. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al bijna 250 kilometer file. Het begint nu echt druk te worden. De meeste vertragingen kom je tegen bij de grensovergangen met Duitsland. Zoals op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Tussen Oudeschans en de grensovergang 3 kwartier extra. Dan de A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de grens 20 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

de oprit. Ze klinken naar een avond in de watten liggen. En van die touwtjes door mijn jas waar aan mijn wand hing. En ongeacht de temperatuur een hele warme winter. Een rokende schoorsteen en de geur van eten. Ze had al 5 minuten wachtend voor de deur gezeten. Dus ik vlieg haar in de armen en vergeet. Heel even alles, de familie is compleet. En ik kan niet onder woorden brengen wat er gebeurt als ik het huis.

de kust veilig. Reinheid, regelmaat in de rust heilig. Of daar waar die van Jan Steen te vol genoegen vermoedens de beste vergelijking op zijn tijd is. Hier is je best doen goed.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 330 kilometer file. De meeste vertraging heb je bij de grensovergangen met Duitsland of door werkzaamheden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er tussen Utrecht en Everdingen een kwartier langer over. A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel 25 minuten vertraging. En A7 Groningen richting Duitsland bij Nieuweschans een kwartier extra door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: DTV-nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Het busvervoer in Oost-Brabant blijft vanaf eind dit jaar in handen van Arriva. De provincie Noord-Brabant heeft een nieuwe concessie aan de vervoerder gegund. De provincie en Arriva werken momenteel aan een vernieuwd busnetwerk met snellere en directere verbindingen. De definitieve dienstregeling wordt in september vastgesteld. De eerste voorbereidingen daarvoor worden al getroffen. Om nieuwe routes mogelijk te maken worden bushaltes op verschillende locaties verplaatst of nieuw aangelegd. In het water bij het Bomenpark in Hees is blauwalg aangetroffen. Dat kan gevaarlijk zijn voor honden die er zwemmen. Blauwalgen scheiden giftige stoffen af die kunnen zorgen voor gezondheidsklachten bij mensen en dieren. Het advies is daarom om honden voorlopig niet te laten zwemmen in het water in Hees. Van deze bacteriën kan een hond ziek worden. Het is de grote wens van de partij Lokaal Maashorst. In iedere kern een servicebalie waar inwoners een paspoort of rijbewijs kunnen aanvragen. Door die wens zette de gemeenteraad donderdag een streep. Burgemeester Hans van der Pas ontraadde de motie die door Lokaal Maashorst werd ingediend. Er is niet specifiek behoefte aan zo'n balie, zei hij. Volgens de burgemeester hoeven veel mensen ook maar 1 keer in de 10 jaar naar het gemeentehuis. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een nieuw rijbewijs. De meerderheid van de raad was het daarna met hem eens. Het weer vandaag veel zon en droog. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al bijna 390 kilometer file. Je hebt veel vertraging bij de grensovergangen met Duitsland. Of door werkzaamheden loopt het ook vast. Zoals op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch file door de werkzaamheden op de A27. Tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen bijna een half uur vertraging. Op de A12 richting Duitsland voor de grens 20 minuten extra. Een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda kost je 20 minuten vertraging extra bij de Moerdijkbrug. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. 20 minuten vertraging door een auto met pech. De A59 Zierikzee Den Bosch. 20 minuten vertraging bij Heusden. Daar zijn ze bezig met bergingswerken. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen geladen met gevaarlijke stoffen. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan de A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden. 3 kwartier vertraging. En vanuit Nijmegen naar Venlo op diezelfde A73 doe je er een half uur langer over tussen Beuningen en Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noord-Oost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: FM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Carwash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Het busvervoer in Oost-Brabant blijft vanaf eind dit jaar in handen van Arriva. De provincie Noord-Brabant heeft een nieuwe concessie aan de vervoerder gegund. De provincie en Arriva werken momenteel aan een vernieuwd busnetwerk met snellere en directere verbindingen. De definitieve dienstregeling wordt in september vastgesteld. De eerste voorbereidingen daarvoor worden al getroffen. Om nieuwe routes mogelijk te maken worden bushaltes op verschillende locaties verplaatst of nieuw aangelegd. In het water bij het Bomenpark in Hees is blauwalg aangetroffen. Dat kan gevaarlijk zijn voor honden die er zwemmen. Blauwalgen scheiden giftige stoffen af die kunnen zorgen voor gezondheidsklachten bij mensen en dieren. Het advies is daarom om honden voorlopig niet te laten zwemmen in het water in Hees. Van deze bacteriën kan een hond ziek worden. Het is de grote wens van de partij Lokaal Maashorst. In iedere kern een servicebalie waar inwoners een paspoort of rijbewijs kunnen aanvragen. Door die wens zette de gemeenteraad donderdag een streep. Burgemeester Hans van der Pas ontraadde de motie die door Lokaal Maashorst werd ingediend. Er is niet specifiek behoefte aan zo'n balie, zei hij. Volgens de burgemeester hoeven veel mensen ook maar 1 keer in de 10 jaar naar het gemeentehuis. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een nieuw rijbewijs. De meerderheid van de raad was het daarna met hem eens. Het weer vandaag veel zon en droog. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het alweer erg druk op de weg. Er staat al ruim 500 kilometer file. En ook de zomervakantie van regio Zuid gaat beginnen. Dus dat geeft extra veel verkeer op de weg. Veel vertraging zien we onder andere op de A50 Oost richting Eindhoven. Voor Veghel staat ook nog eens een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. A73 Maasbracht Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk bij Malden. De weg is vrij, maar de vertraging nog een half uur. En op dezelfde A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Kuik ook een ongeluk. Er is daar een auto met caravan bij betrokken. Er staat 13 kilometer file met een half uur op onthaal. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 3 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. Een bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is wel erg druk op de weg. De combinatie van recreatieverkeer, de start van de vakantie naar de regio Zuid en nog ook gewoon werkverkeer zorgt voor veel oponthoud. Ruim 650 kilometer file inmiddels. En er zijn er ook nog een aantal incidenten, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat bij Zoeterwoude Rijndijk een auto in brand. Hier is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is opgelopen tot ruim een uur. A10, Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Voor de rivierenbuurt 3 kilometer met 20 minuten vertraging ook. A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Gorkum 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar is bij Kuik een ongeluk gebeurd waar ook een auto met caravan bij betrokken is. Er staat 10 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De gemeenteraad van Os heeft gisteravond met ruime meerderheid de kaderbrief aangenomen. Het college van BNW kan daar nu mee aan de slag om in het najaar een nieuwe meerjarenbegroting te presenteren aan de gemeenteraad. In de vergadering werden nog enkele moties aangenomen om de plannen te wijzigen. Zo wordt er meer nadruk gelegd op veiligheid van vrouwen op straat en wordt gekeken naar lokale energiesystemen. Ook gaat het college op verzoek van de raad kijken naar een betere aanpak van huisvesting voor senioren. Op de zuidelijke entree van bedrijventerrein Reek Zuid komen 3 extra kavels voor wonen en werken. Dat heeft het gemeentebestuur deze week besloten. De entree wordt ingevuld met 3 woon-werkkavels in plaats van alleen werkkavels. Bij dit besluit zijn ook signalen en voorkeuren uit de omgeving meegenomen. In totaal zijn er op het bedrijventerrein 12 ruime kavels, waarvan 11 voor wonen en werken en 1 bedrijfskavel. In april is de gemeente begonnen met de verkoop van die kavels. Familie, vrienden, klasgenoten en clubgenoten brachten vandaag bij Blauwgeel 38 in Veghel een eerbetoon aan een van de 2 15-jarige jongens die op 1 juli omkwamen bij een ernstig ongeval. De jongens reden in een auto en kwamen in Zeeland om het leven toen ze tegen een boom belanden en het voertuig in brand vloog. Bij de voetbalclub werd om 12 uur een erehaag gevormd. De kist van de overleden jongen was op een vrachtwagen geplaatst die over het sportterrein reed. Langs de kant stonden nabestaanden en vrienden met fakkels in de kleuren blauw en geel. Veel mensen hadden ook bloemen meegebracht. Het weer, zaterdag veel zon en met 30 graden opnieuw tropisch warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ruim 600 kilometer file al. En het heeft alles te maken met de start van de zomervakantie in het zuiden van het land. De vrijdagmiddag, die zo en zo drukker is dan de rest van de week. En de diverse wegafsluitingen door werkzaamheden. Onder andere zien we dat op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 16 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude stond een auto in brand. De linker rijstok is daar nog dicht, vertraging een uur. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar zijn technische problemen bij de ketelbrug. De weg is op dit moment dicht. En wat nog opvalt is de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenen bij de wegwerkzaamheden van de A1 bijna een half uur op ontstaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De gemeenteraad van Os heeft gisteravond met ruime meerderheid de kaderbrief aangenomen. Het college van BNW kan daar nu mee aan de slag om in het najaar een nieuwe meerjarenbegroting te presenteren aan de gemeenteraad. In de vergadering werden nog enkele moties aangenomen om de plannen te wijzigen. Zo wordt er meer nadruk gelegd op veiligheid van vrouwen op straat en wordt gekeken naar lokale energiesystemen. Ook gaat het college op verzoek van de raad kijken naar een betere aanpak van huisvesting voor senioren. Op de zuidelijke entree van bedrijventerrein Reek Zuid komen 3 extra kavels voor wonen en werken. Dat heeft het gemeentebestuur deze week besloten. De entree wordt ingevuld met 3 woon-werkkavels in plaats van alleen werkkavels. Bij dit besluit zijn ook signalen en voorkeuren uit de omgeving meegenomen. In totaal zijn er op het bedrijventerrein 12 ruime kavels, waarvan 11 voor wonen en werken en 1 bedrijfskavel. In april is de gemeente begonnen met de verkoop van die kavels. Familie, vrienden, klasgenoten en clubgenoten brachten vandaag bij Blauwgeel 38 in Veghel een eerbetoon aan een van de 2 15-jarige jongens die op 1 juli omkwamen bij een ernstig ongeval. De jongens reden in een auto en kwamen in Zeeland om het leven toen ze tegen een boom belanden en het voertuig in brand vloog. Bij de voetbalclub werd om 12 uur een erehaag gevormd. De kist van de overleden jongen was op een vrachtwagen geplaatst die over het sportterrein reed. Langs de kant stonden nabestaanden en vrienden met fakkels in de kleuren blauw en geel. Veel mensen hadden ook bloemen meegebracht. Het weer, zaterdag veel zon en met 30 graden opnieuw tropisch warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Noordoostlijn.

0: Tijd, MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een grote risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. Yeah.

0: 3FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De gemeenteraad van Os heeft gisteravond met ruime meerderheid de kaderbrief aangenomen. Het college van BNW kan daar nu mee aan de slag om in het najaar een nieuwe meerjarenbegroting te presenteren aan de gemeenteraad. In de vergadering werden nog enkele moties aangenomen om de plannen te wijzigen. Zo wordt er meer nadruk gelegd op veiligheid van vrouwen op straat en wordt gekeken naar lokale energiesystemen. Ook gaat het college op verzoek van de raad kijken naar een betere aanpak van huisvesting voor senioren. Op de zuidelijke entree van bedrijventerrein Reek Zuid komen 3 extra kavels voor wonen en werken. Dat heeft het gemeentebestuur deze week besloten. De entree wordt ingevuld met 3 woon-werkkavels in plaats van alleen werkkavels. Bij dit besluit zijn ook signalen en voorkeuren uit de omgeving meegenomen. In totaal zijn er op het bedrijventerrein 12 ruime kavels, waarvan 11 voor wonen en werken en 1 bedrijfskavel. In april is de gemeente begonnen met de verkoop van die kavels. Familie, vrienden, klasgenoten en clubgenoten brachten vandaag bij Blauwgeel 38 in Veghel een eerbetoon aan een van de 2 15-jarige jongens die op 1 juli omkwamen bij een ernstig ongeval. De jongens reden in een auto en kwamen in Zeeland om het leven toen ze tegen een boom belanden en het voertuig in brand vloog. Bij de voetbalclub werd om 12 uur een erehaag gevormd. De kist van de overleden jongen was op een vrachtwagen geplaatst die over het sportterrein reed. Langs de kant stonden nabestaanden en vrienden met fakkels in de kleuren blauw en geel. Veel mensen hadden ook bloemen meegebracht. Het weer, zaterdag veel zon en met 30 graden opnieuw tropisch warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: muziek.
1: You know, you make me feel so good inside.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: Je hoorde Calvin Harris met de girls bij MFM Brabant. Daarvoor hoorde je Spotty Dotty Dopalicious van Outkast. Dat is een van mijn favoriete nummers voor als het zonnetje schijnt. En als je vandaag een beetje uit je raam hebt gekeken, dan kan je eens weten dat het zonnetje vandaag ook daadwerkelijk schijnt. Je luistert naar Niels en Rutger op MFM Brabant. Ik ben Rutger. Niels is er vandaag niet bij, maar gelukkig heb ik via moderne snufjes Niels digitaal weten te klonen. Ik heb alles wat hij ooit tegen mij heeft gezegd in Copilot gegooid vandaag. En als het goed is, kan hij er toch een beetje bij zijn op die manier. Ik ga het eens testen. We gaan het eens testen. Hoi Niels.
1: Hey Rutger. Kan je nog wat meer nummers in de playlist zetten? Dan kan ik buiten nog een peuk naar binnen zuigen.
0: Oh. Ja, dat is wel Niels. Maar ik weet niet hoe nuttig dat is. Maar dat komt allemaal goed. Want we hebben ook een show vol hits vandaag. Met bijvoorbeeld Years and Years. Zometeen hoor je nog M.I.A. En straks ook nog een lekker hitje van Sade. Dat en meer bij MFM Brabant.

Sade hoorde je met Paradise. Ik vergeet altijd de naam van dit nummer. Zometeen gaan we scooter of bladblazer spelen. Het spel waarbij je moet raden of het geluid wat je hoort een scooter of een bladblazer is. Maar nu eerst gaan we luisteren naar de nieuwe hit van Roxy Dekker. Superstar hoor je bij MFM Brabant. Ik moet er nog een beetje inkomen, jongens. Ik mis Niels wel, man.

0: Eén ding valt mij heel erg op aan dit nummer. Misschien ben ik het gewoon die de tekst niet verstaat, maar in dit stukje van het liedje zingt Roxy Dekker dit. Ik ben met mensen die er ook zijn als het over is. Oké. Nu komt hij, hè? Daarom wil ik vanavond eventjes niet homo zijn. Roxy, dat is geen keuze, hè? Dat weet je toch ook? Ik dacht dat Roxy Dekker heel erg hip was. Valt tegen.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De gemeenteraad van Os heeft gisteravond met ruime meerderheid de kaderbrief aangenomen. Het college van BNW kan daar nu mee aan de slag om in het najaar een nieuwe meerjarenbegroting te presenteren aan de gemeenteraad. In de vergadering werden nog enkele moties aangenomen om de plannen te wijzigen. Zo wordt er meer nadruk gelegd op veiligheid van vrouwen op straat en wordt gekeken naar lokale energiesystemen. Ook gaat het college op verzoek van de raad kijken naar een betere aanpak van huisvesting voor senioren. Op de zuidelijke entree van bedrijventerrein Reek Zuid komen 3 extra kavels voor wonen en werken. Dat heeft het gemeentebestuur deze week besloten. De entree wordt ingevuld met 3 woon-werkkavels in plaats van alleen werkkavels. Bij dit besluit zijn ook signalen en voorkeuren uit de omgeving meegenomen. In totaal zijn er op het bedrijventerrein 12 ruime kavels, waarvan 11 voor wonen en werken en 1 bedrijfskavel. In april is de gemeente begonnen met de verkoop van die kavels. Familie, vrienden, klasgenoten en clubgenoten brachten vandaag bij Blauwgeel 38 in Veghel een eerbetoon aan een van de 2 15-jarige jongens die op 1 juli omkwamen bij een ernstig ongeval. De jongens reden in een auto en kwamen in Zeeland om het leven toen ze tegen een boom belanden en het voertuig in brand vloog. Bij de voetbalclub werd om 12 uur een erehaag gevormd. De kist van de overleden jongen was op een vrachtwagen geplaatst die over het sportterrein reed. Langs de kant stonden nabestaanden en vrienden met fakkels in de kleuren blauw en geel. Veel mensen hadden ook bloemen meegebracht. Het weer, zaterdag veel zon en

0: Met 30 graden opnieuw tropisch warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files nemen af en lossen op een aantal plekken zelfs al op. Wat nog opvalt is de A7 Den Oever richting Heerenveen. Bij Koorn werd er zo'n 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. De A7 Heerenveen-Groningen. Bij Marum zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier ook. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel. 11 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. A44 is nog druk. Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar een kwartier vertraging. En tenslotte in het zuiden van het land de A67 Venlo-Eindhoven. Daar gebeurde bij Geldrup een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is nog altijd dicht voor politieonderzoek en het gaat tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noord-Oost-Vlaanderen.

0: Steve Lacy met Mercury bij MFM Brabant. En dan is het nu tijd voor Scooter of Bladblazer. Deze week hebben we Annemijn aan de lijn. Hallo Annemijn.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Zometeen gaan we Scooter of Bladblazer spelen. Dat houdt in dat jij daar het geluid krijgt te horen van de scooter of van een bladblazer. En dat jij moet raden welke van de twee dat is. Is dat duidelijk?
1: Ja, helemaal.
0: En mocht jij het nou goed hebben, dan krijg jij van ons een heerlijk huismerk blikje cola. Dat is wel...
1: Nou, lekker. Daar gaan we voor.
0: Annemijn, ben jij er klaar voor?
1: Ja.
0: Oké, dan komt hier jouw geluid.

0: Die is wel lastig.
1: Die is heel lastig. Ik ga toch voor de scooter dit keer, denk ik.
0: Voor de scooter. De opties waren scooter of bladblazer. En het antwoord van deze week was... Sorry Annemij, het was een bladblazer deze week.
1: Shit. Niet goed.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nou ja, volgende
1: geen
0: keer...
1: blikje cola.
0: Geen blikje cola, maar de volgende keer beter.
1: Helemaal goed. Gaan we doen.
0: Doei, fijn weekend.

Ruby Roberts met Bad Girl July. Nieuwe hit van haar. Hit. Nieuw nummer van haar. We weten nog niet of het een hit wordt. Misschien wel, misschien niet. Maar ze voelt zich een bad girl in July. Daar heb ik ook heel vaak last van. Mijn nichtje liet laatst op een familieverjaardag een stuk speelgoed zien in de vorm van een Aziatische dumpling. Alleen is er heel veel te doen rondom deze inknijpbare dumpling. Zometeen kom je erachter waarom deze nieuwe virale trend van kinderspeelgoed in hetzelfde rijtje komt te staan als roken, bier, de zon, rood vlees, asbest en volgens sommige mensen en mij daarin ook wel meegerekend wel de muziek van Nickelback. Maar dat hoor je zo.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In totaal nog 55 kilometer file. En dat betekent dat de meeste inmiddels zijn opgelost of nu snel korter worden. Wat nog opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk-Paschoepolder rijdt het nog langzaam over zo'n 15 kilometer met een vertraging van een klein kwartier. De A12 Arnhem-Duitse grens bij de grenscontrole staat nu 10 minuten op onthoud. En wat nog opvalt is de A16 bij daar richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En in het zuiden van het land is de A67 van Venlo naar Eindhoven nog altijd dicht tussen Zomeren en Geldrop. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. Daar is nu een politieonderzoek aan de gang. Dit gaat waarschijnlijk duren tot 8 uur vanavond. En omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Je hoorde Pino Janjo bij MFM Brabant met Makwala Idea. Wat een nummer, jongens.
1: MFM.
0: Oh. Ik ben hard aan het slapen vandaag. Dat is niet normaal. Ik had het straks hier al over. Namelijk, er is een nieuwe virale trend van kinderspeelgoed die in hetzelfde vorm zijn als van die Aziatische dumplings. Ik weet niet of je het kent. Dus Aziatisch eten. Het idee daarvan is dat je erin knijpt en dat het dan helemaal uit je handen schiet en dan weer lekker terug naar dezelfde vorm gaat daarna. Heel veel kinderen spelen daarmee. Maar toch is het nu in hetzelfde rijtje komen staan als heel veel schadelijke dingen zoals roken, bier, rood vlees, asbest en je magnetron hacken, zodat terwijl die nog open staat, dat je er nog goede dingen in kan gooien en opwarmen. De Bol.com en de Bruna zijn voorlopig gestopt met het verkoop van de populaire squishy dumplings. En dat komt omdat uit een Belgisch onderzoek is gebleken dat sommige exemplaren mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. De ware autoriteit en de NVWA zijn nu ook onderzoek aan het doen. En Intertoys en Jamin wachten nog even af op dat onderzoek of het echt zo is volgens hun. Maar Bol.com en Bruna willen het zekere voor het onzekere nemen. Dus als je thuis zo'n ding hebt liggen, ik zou misschien ook nog even wachten met erin, met er heel enthousiast in gaan knijpen de komende tijd. Je weet niet, hè. Misschien is het wel schadelijker dan een pakje peuken. Maar ja, dat ik heb weer zo'n goed punt gemaakt in het praat. Insane. Here's Frank Ocean.

Peggy Goo met Back to One hoorde je bij MFM Brabant. Zometeen gaan we het hebben over het kermisseizoen, want dat staat voor de deur, het zonnetje schijnt. En volgende week barst het eigenlijk al helemaal los hier in Noordoost-Brabant. Maar dat is zometeen. Eerst gaan we luisteren naar Olivia Rodrigo met All American Bitch.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De gemeenteraad van Os heeft gisteravond met ruime meerderheid de kaderbrief aangenomen. Het college van BNW kan daar nu mee aan de slag om in het najaar een nieuwe meerjarenbegroting te presenteren aan de gemeenteraad. In de vergadering werden nog enkele moties aangenomen om de plannen te wijzigen. Zo wordt er meer nadruk gelegd op veiligheid van vrouwen op straat en wordt gekeken naar lokale energiesystemen. Ook gaat het college op verzoek van de raad kijken naar een betere aanpak van huisvesting voor senioren. Op de zuidelijke entree van bedrijventerrein Reek Zuid komen 3 extra kavels voor wonen en werken. Dat heeft het gemeentebestuur deze week besloten. De entree wordt ingevuld met 3 woon-werkkavels in plaats van alleen werkkavels. Bij dit besluit zijn ook signalen en voorkeuren uit de omgeving meegenomen. In totaal zijn er op het bedrijventerrein 12 ruime kavels, waarvan 11 voor wonen en werken en 1 bedrijfskavel. In april is de gemeente begonnen met de verkoop van die kavels. Familie, vrienden, klasgenoten en clubgenoten brachten vandaag bij Blauwgeel 38 in Veghel een eerbetoon aan een van de 2 15-jarige jongens die op 1 juli omkwamen bij een ernstig ongeval. De jongens reden in een auto en kwamen in Zeeland om het leven toen ze tegen een boom belanden en het voertuig in brand vloog. Bij de voetbalclub werd om 12 uur een erehaag gevormd. De kist van de overleden jongen was op een vrachtwagen geplaatst die over het sportterrein reed. Langs de kant stonden nabestaanden en vrienden met fakkels in de kleuren blauw en geel. Veel mensen hadden ook bloemen meegebracht. Het weer, zaterdag veel zon en met 30 graden opnieuw tropisch warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Alleen nog behoorlijk wat vertraging in het zuiden van het land door een eerder ongeluk op de A67. Wat van Velen naar Eindhoven is nog altijd een politieonderzoek aan de gang ter hoogte van Geldrop. De weg is dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En dan gebeurt er ook nog eens een ongeluk op de A67 van Eindhoven naar Venlo ter hoogte van Panningen. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoostland.

Empire of the Sun met Changes. Vorige week stonden ze op Down the Rabbit Hole en nu zijn ze hier te horen. Bij ons in de uitzending, bij mij in de uitzending trouwens, want Niels is nog steeds bier drinken, denk ik. Bij MFM Brabant, bij MFM Brabant in ieder geval. Het kermisseizoen staat voor de deur. Vandaag is de kermis in Erp begonnen. En morgen beginnen de kermissen in Schijndel en Berchem. En volgende week, precies over een week, begint de megakermis in Uden. En die naam trok mij best wel. Het is niet gewoon kermis Uden, maar megakermis Uden. En dan vraag je af, wat maakt die kermis nou mega? Je hoort het, megakermis Uden. Met de minicars, de Jumbo, de Shimmy, de lijntrek, de ijsverkoop, de Hoepla, de Reuzenrad, de Turbopolyp. Oh, ook een achtbaan. Oké, dat is dan de mega, denk ik, de achtbaan. Ik vind een achtbaan toch altijd wel een stapje groter. Volgende week de kermis in Uden. Ik ben benieuwd of ik daar te vinden ben. Ik ben namelijk enorm fan van kermis. En ik kan dan geen genoeg van krijgen. Dus je ziet mij daar wel rondlopen. Zal wel. Easy Lover van Philip Bailey. En zometeen hoor je ook nog nieuwe muziek. Ik ben gisteren naar de kapper geweest. En mijn haren zijn veel te kort. Dat is een side note. Ik raak de hele tijd afgeleid door mijn haar nu. Ik weet niet of dat een herkenbaar iets is, maar... En als ik in de spiegel kijk, dan schrik ik ook. Ik gooi even fun fact tussendoor. Ik schrik in de spiegel van mezelf.

0: Ik zit echt hard in de zomersferen. En ik denk dat dit wel dé zomerhit van dit jaar is. Midnight Sun van Zara Larsson. En ik wil eigenlijk een beetje als laatste nummer vandaag gaan draaien. Terugblikken op de zomerhit van vorig jaar. Want dat was echt niet te missen. We gaan luisteren naar S10 en Vrouwtje met Ik Haat Hem Voor Jou. Volgende week ben ik er weer. En dan hopelijk samen met Niels. Niels, heb jij nog wat meer ingeving gekregen in de afgelopen uren?
1: Hey Rutger.
0: Hey.
1: Kan je nog wat meer nummers in de playlist zetten?
0: Ja,
1: dan kan ik buiten nog een peuk naar binnen zuigen.
0: Nou, dat heb ik dus echt al de hele middag gedaan. Dus dat wordt hem niet. Maar...

0: Tot volgende week. Wat een goede uitzending.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
1: Dit is MFM. MFM Brabant.
2: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Oost-Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog en een wegafsluiting op dit moment. Om te beginnen de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging een klein half uur. De A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Someren een ongeluk. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Vertraging 20 minuten. En dezelfde A67 een stukje verderop. Tussen Someren en Geldrop gebeurde vanmiddag al een ongeluk. Hier is de weg nog altijd dicht voor een politieonderzoek. Omrijden kan via Roermond. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De gemeenteraad van Os heeft gisteravond met ruime meerderheid de kaderbrief aangenomen. Het college van BNW kan daar nu mee aan de slag om in het najaar een nieuwe meerjarenbegroting te presenteren aan de gemeenteraad. In de vergadering werden nog enkele moties aangenomen om de plannen te wijzigen.

0: Zo wordt er meer nadruk gelegd op veiligheid van vrouwen op straat en wordt er gekeken naar lokale energiesystemen. Ook gaat het college op verzoek van de raad kijken naar een betere aanpak van huisvesting voor senioren. Op de zuidelijke entree van bedrijventerrein Reek Zuid komen 3 extra kavels voor wonen en werken. Dat heeft het gemeentebestuur deze week besloten. De entree wordt ingevuld met 3 woon-werkkavels in plaats van alleen werkkavels. Bij dit besluit zijn ook signalen en voorkeuren uit de omgeving meegenomen. In totaal zijn er op het bedrijventerrein 12 ruime kavels, waarvan 11 voor wonen en werken en 1 bedrijfskavel. In april is de gemeente begonnen met de verkoop van die kavels. Familie, vrienden, klasgenoten en clubgenoten brachten vandaag bij Blauwgeel 38 in Veghel een eerbetoon aan een van de 2 15-jarige jongens die op 1 juli omkwamen bij een ernstig ongeval. De jongens reden in een auto en kwamen in Zeeland om het leven toen ze tegen een boom belanden en het voertuig in brand vloog. Bij de voetbalclub werd om 12 uur een erehaag gevormd. De kist van de overleden jongen was op een vrachtwagen geplaatst die over het sportterrein reed. Langs de kant stonden nabestaanden en vrienden met fakkels in de kleuren blauw en geel. Veel mensen hadden ook bloemen meegebracht. Het weer, zaterdag veel zon en met 30 graden opnieuw tropisch warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. De poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: yourself.
1: MFM.
2: Show is hot out here. No, I don't mind though.

Ich werde mir nie gerecht, denn ich bin zu

0: NTV Nieuws op NFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De gemeenteraad van Os heeft gisteravond met ruime meerderheid de kaderbrief aangenomen. Het college van BNW kan daar nu mee aan de slag om in het najaar een nieuwe meerjarenbegroting te presenteren aan de gemeenteraad. In de vergadering werden nog enkele moties aangenomen om de plannen te wijzigen. Zo wordt er meer nadruk gelegd op veiligheid van vrouwen op straat en wordt gekeken naar lokale energiesystemen. Ook gaat het college op verzoek van de raad kijken naar een betere aanpak van huisvesting voor senioren. Op de zuidelijke entree van bedrijventerrein Reek Zuid komen 3 extra kavels voor wonen en werken. Dat heeft het gemeentebestuur deze week besloten. De entree wordt ingevuld met 3 woon-werkkavels in plaats van alleen werkkavels. Bij dit besluit zijn ook signalen en voorkeuren uit de omgeving meegenomen. In totaal zijn er op het bedrijventerrein 12 ruime kavels, waarvan 11 voor wonen en werken en 1 bedrijfskavel. In april is de gemeente begonnen met de verkoop van die kavels. Familie, vrienden, klasgenoten en clubgenoten brachten vandaag bij Blauwgeel 38 in Veghel een eerbetoon aan een van de 2 15-jarige jongens die op 1 juli omkwamen bij een ernstig ongeval. De jongens reden in een auto en kwamen in Zeeland om het leven toen ze tegen een boom belanden en het voertuig in brand vloog. Bij de voetbalclub werd om 12 uur een erehaag gevormd. De kist van de overleden jongen was op een vrachtwagen geplaatst die over het sportterrein reed. Langs de kant stonden nabestaanden en vrienden met fakkels in de kleuren blauw en geel. Veel mensen hadden ook bloemen meegebracht. Het weer, zaterdag veel zon en met 30 graden opnieuw tropisch warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De gemeenteraad van Os heeft gisteravond met ruime meerderheid de kaderbrief aangenomen. Het college van BNW kan daar nu mee aan de slag om in het najaar een nieuwe meerjarenbegroting te presenteren aan de gemeenteraad. In de vergadering werden nog enkele moties aangenomen om de plannen te wijzigen. Zo wordt er meer nadruk gelegd op veiligheid van vrouwen op straat en wordt gekeken naar lokale energiesystemen. Ook gaat het college op verzoek van de raad kijken naar een betere aanpak van huisvesting voor senioren. Op de zuidelijke entree van bedrijventerrein Reek Zuid komen 3 extra kavels voor wonen en werken. Dat heeft het gemeentebestuur deze week besloten. De entree wordt ingevuld met 3 woon-werkkavels in plaats van alleen werkkavels. Bij dit besluit zijn ook signalen en voorkeuren uit de omgeving meegenomen. In totaal zijn er op het bedrijventerrein 12 ruime kavels, waarvan 11 voor wonen en werken en 1 bedrijfskavel. In april is de gemeente begonnen met de verkoop van die kavels. Familie, vrienden, klasgenoten en clubgenoten brachten vandaag bij Blauwgeel 38 in Veghel een eerbetoon aan een van de 2 15-jarige jongens die op 1 juli omkwamen bij een ernstig ongeval. De jongens reden in een auto en kwamen in Zeeland om het leven toen ze tegen een boom belanden en het voertuig in brand vloog. Bij de voetbalclub werd om 12 uur een erehaag gevormd. De kist van de overleden jongen was op een vrachtwagen geplaatst die over het sportterrein reed. Langs de kant stonden nabestaanden en vrienden met fakkels in de kleuren blauw en geel. Veel mensen hadden ook bloemen meegebracht. Het weer, zaterdag veel zon en met 30 graden opnieuw tropisch warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: Update MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De gemeenteraad van Os heeft gisteravond met ruime meerderheid de kaderbrief aangenomen. Het college van BNW kan daar nu mee aan de slag om in het najaar een nieuwe meerjarenbegroting te presenteren aan de gemeenteraad. In de vergadering werden nog enkele moties aangenomen om de plannen te wijzigen. Zo wordt er meer nadruk gelegd op veiligheid van vrouwen op straat en wordt gekeken naar lokale energiesystemen. Ook gaat het college op verzoek van de raad kijken naar een betere aanpak van huisvesting voor senioren. Op de zuidelijke entree van bedrijventerrein Reek Zuid komen 3 extra kavels voor wonen en werken. Dat heeft het gemeentebestuur deze week besloten. De entree wordt ingevuld met 3 woon-werkkavels in plaats van alleen werkkavels. Bij dit besluit zijn ook signalen en voorkeuren uit de omgeving meegenomen. In totaal zijn er op het bedrijventerrein 12 ruime kavels, waarvan 11 voor wonen en werken en 1 bedrijfskavel. In april is de gemeente begonnen met de verkoop van die kavels. Familie, vrienden, klasgenoten en clubgenoten brachten vandaag bij Blauwgeel 38 in Veghel een eerbetoon aan een van de 2 15-jarige jongens die op 1 juli omkwamen bij een ernstig ongeval. De jongens reden in een auto en kwamen in Zeeland om het leven toen ze tegen een boom belanden en het voertuig in brand vloog. Bij de voetbalclub werd om 12 uur een erehaag gevormd. De kist van de overleden jongen was op een vrachtwagen geplaatst die over het sportterrein reed. Langs de kant stonden nabestaanden en vrienden met fakkels in de kleuren blauw en geel. Veel mensen hadden ook bloemen meegebracht. Het weer, zaterdag veel zon en met 30 graden opnieuw tropisch warm. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK. Na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Live MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Stef Wandstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: jezelf.
1: MFM.
2: MFM.
0: Jouw nieuws, jouw muziek.
3: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie je die vraag?

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een